0: lekker hoor.
1: Lekker hapje!
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje! Jullie?

overige. Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. En elke Sprookjesbosbewoner is wel ergens goed in. De een kan goed zingen, de ander goed rennen of schat bewaken. Lang geleden dacht de fakir dat hij alleen goed was in tulpen omhoog fluiten.
1: Ik blaas rode tulpen omhoog en gele, elke dag. Dat gaat vervelen.
2: Het is toch heel knap.
1: Mooi gefloten, knap gedaan. Maar niemand hier heeft er wat aan.
2: Misschien hebben de andere sprookjesfiguren wel wat aan de rijmpjes die je maakt.
1: Zomaar rijmen hier en daar vinden de meesten stom en raar.
2: Tja, dan weet ik het ook niet.
1: Had ik maar mijn vaders talent. Die gaf wijze rijmraad op het juiste moment.
2: Hoe deed hij dat dan?
1: Wie zijn hulp nodig had, stampte één keer met zijn voet.
2: Zo?
1: Hoe kom ik hier?
2: Ik stampte. Jij kan hetzelfde als je vader.
1: Als dat werkelijk zo was, waarom werkt het dan nu pas?
2: Misschien omdat je voor het eerst geloofde dat je het ook kon.
1: Misschien. Waarachtig, er komt zelfs wijze rijmraad in mijn hoofd. Luister. Langnek, brei voor jezelf een sjaal. Dan is in de winter jouw nek niet zo kaal.
2: Kijk, je kan iets dat bijzonder en handig is. Dat moet iedereen weten.
3: Oh, eindelijk heb ik je.
4: Oei, oei, oei.
1: Luister, vrienden, naar dit wonder. Ik kan iets nieuws. Echt heel bijzonder.
3: Wat dan?
1: Voor mijn hulp bij al jouw rampen hoef jij slechts één keer te stampen.
3: Huh? Zeg dat nog eens.
5: Fijne middag verder.
3: Ja, jij ook. Klein duimpje. Nu is hij weer ontsnapt. Noem jij dit helpen?
1: Hoi.
5: Wat zei de fakir nou? Voor hulp bij al jouw rampen, één keer stampen.
1: Dank, kleine vriend.
5: Graag gedaan.
1: Jij hebt mij zo net uit de handen van de reus gered.
5: Maar verschijn jij vanaf nu overal als iemand een keer stampt?
1: Nou, ik hoop het niet, want dan...
5: Fakir?
1: Klein duimpje? Jij stampte met jouw drakenvoet. Is er iets waarmee ik helpen moet?
6: Ik stampte, ja. Mag dat soms niet?
1: Zodra jij één keer stampt, verschijn ik om raad te geven.
6: Daar heb ik toch niet om gevraagd. Ik stampte zomaar.
1: Nu ik eindelijk iets bijzonders kan, hebben ze alleen maar last ervan. Ik moet de toversprook veranderen. Sprookjesbosbewoners, opgelet! Voor mijn hulp bij alle rampen moet je voortaan 19 keer stampen.
4: 7, 8, 9...
3: Laat mij eens proberen. Ik kan beter stampen. 1, 2, 5...
4: Reus.
3: Komt er dan? 8, 3, 46... 54... 13... 1270!
0: Oh. Fakir was teleurgesteld, omdat het nog steeds niet goed werkte.
1: 1 keer is te weinig, 19 is te vaak. Kijk wat een puinhoop ik ervan maak.
2: En als we nou eens 7 keer stampen? Of 10 keer?
1: Dan doe ik de reus nog steeds geen plezier. Die kan niet eens tellen tot 4.
2: Laten we dan 3 proberen.
1: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef jij slechts 3 keer te stampen.
2: Blijf hier staan.
6: Het werkt!
1: Waarachtig! Ja.
0: Sindsdien stampt iedereen die hulp nodig heeft 3 keer. De fakir was blij dat hij niet had opgegeven. Zo zie je maar. Je kunt vaak veel meer dan je denkt. Roodkapje ontdekte op een dag dat ze ook iets bijzonders kon.

0: Kitty.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
3: We gaan in de spotlight voor publiek.
2: En dat doen we ook de koprol.

Bruno Mars hoorde je in de ochtendshow en On My Soul. Zometeen gaan we de platenkast induiken met liedjes van de Beatles. Nou, dat is een hele oude band, maar die hebben wel hele leuke liedjes gemaakt, dus dat hoor je zometeen. En nu eerst is het tijd voor een liedje uit Disney Parijs. Die heb ik eergisteren ook al gedraaid en er werd om gevraagd door Debbie onder andere, van wat is dat nou voor liedje? Nou, het heet Vive la vie, leven het leven, en dit hoor je dus in Disneyland Parijs.

0: Zij hoort bij mij, je hoorde Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bouw.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Allemaal gezellig bij elkaar in de studio. En dan gaat het echt zo, mag ik nu even? Ja, mag ik nu even een stukje zingen? Ja, goed zo. Nou, hoe dat ging bij de Beatles vroeger, geen idee. Maar de Beatles is een van de oudste bands ter wereld. En ook een van de bekendste met hele mooie liedjes. En ik kan daar heel lang verhaal over gaan vertellen. Maar we gaan een wat langer liedje laten horen uit 1970. En ik ken dit liedje nog goed, want ja, dit zat echt standaard bij muziekles op school in het repertoire. Dit moesten we zingen en ook op muziekinstrumenten spelen. We gaan luisteren naar The Beatles, Laat het zijn, oftewel Let it be. Hoor je nu op Hallo Kids Radio.

0: Dat was het muziekje, oftewel het liedje van de Koningspelen. Ola, olé, olé, hier op Hallo Kids Radio.
1: Ja, dat zegt nou wel muziekje. Laat de maker van dit liedje daar niet horen. Het is een muziekje.
0: Nee, een muziekje daar, klinkt niet zo heel...
1: Die is daar heel lang mee bezig geweest.
0: Ja, hoe lang zou dat eigenlijk zijn? Zouden bijvoorbeeld de makers nu al bezig zijn met de Koningspelen?
1: Ja, dat weet ik wel zeker.
0: Ja,
1: natuurlijk. Want kijk, de laatste jaren zijn die liedjes steeds beter geworden. Dus ja... Iedereen zit hier.
0: Nou doe jij het ook, hè? Nu zijn ze steeds beter geworden.
1: Oh ja, dat is waar. Maar goed. In februari dan zit iedereen al te denken: oh, wat zou het liedje nou weer worden? Dus dat is echt wel een ding geworden.
0: Ja,
1: dus
0: dat
1: moet een goed, dan moet een goed liedje zijn.
0: Ja.
1: En vaak natuurlijk wel een beetje uptempo, een dansliedje, hè?
0: Ja, want dat is natuurlijk wat hoort bij de Koningspelen. Omdat het natuurlijk een sportdag is. En laten we eerlijk wezen, we zijn met z'n allen. Dus echt heel Nederland is het aan het oefenen. Dus er zit best wel wat druk op je schouders. Want ja, wat nou als iedereen het liedje niet leuk vindt?
1: Nee. Hey, het is 6:55 geweest. Dat betekent de hoogste tijd voor die supergeheime...
0: 10 voor 7 prijsvraag. Met deze week als prijs...
2: Win het boek Pep en het zingende scheetkussen.
1: We zingen erop los, dat ja. Blijkt wel. Dat kun je dus winnen. En dat kan nog voor schooltijd. Maar daar moet je wel wat voor doen, want we hebben een leuke prijsvraag bedacht.
0: Ja, en de vraag van vandaag heeft alles te maken met de inhoud van een boek. Want als je een boek leest, dan heb je natuurlijk verschillende pagina's. En die sla je dan om en dan ben je weer bij het volgende stukje van het verhaal. Maar de vraag van vandaag is, hoe noem je een pagina, dus het woord pagina, ook wel? Is dat...
1: A.
0: Een bladzijde. Of is dat...
1: B.
0: Een boekenlegger. Of is dat...
1: C.
0: Een deurstopper. Dus hoe noem je ook wel een pagina? Is dat A. Een bladzijde. B. Een boekenlegger. Of C. Een deurstopper. Nou.
1: Antwoorden kun je insturen naar hallokidsradio.nl. Daar zie je het blokje win. En daar kun je dan, als je doorklikt, kun je heel makkelijk de prijsvraag van de ochtend invullen. Of je speelt mee via de gratis app. Dus je vult in antwoord A... Antwoord B of antwoord C voor die hele leuke prijs.
0: Oké, nog even één keertje dan voor dat hele leuke boek wat hier in de studio zit. Of ligt Pep en het zingende scheetkussen. De vraag is dus, hoe noem je ook wel een pagina? Is dat A een bladzijde, B een boekenlegger of C een deurstopper?

0: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
3: Hallo Kids Radio.
4: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: vind ik zo lekker, dat ruikt heerlijk.
1: Oh, wat een heerlijkheid, oh, wat een gezelligheid. Appel, appel, appeltaart.
2: Ah, dat zeg ik, appeltaart.
0: Mag ik al een stukje?
3: Hallo Kids Radio. In de ochtend.
4: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
5: Ja, goedemorgen. Het is 7 minuten over 7. Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni.
3: Ja, inderdaad. Een hele goede morgen en met lekkere appeltaartmuziek.
5: Och, nou ja, en dat is niet voor niks, hè, want heel Holland Bak Kids is begonnen in september al. En dat is elke zaterdag te zien om 7:50 op NPO Zapp. Dat vind ik wel leuk, want dat zit bij Omroep Max. En Omroep Max is eigenlijk voor de wat oudere mensen.
3: Ja, maar die hebben ook de volwassen heel Holland Bak. Dus ik snap best wel dat ze dan zeggen, ja jongens, leuk. Maar er gaat niemand anders met ons programma aan de haal. Want dan is het toch net een beetje anders dan als wij het zelf doen.
5: Ja, dat snap ik wel. Ja, een appeltaart, dat lijkt makkelijk. Maar, kijk, Robert die zit natuurlijk in de jury van heel Holland Bak. En ook heel Holland Bak Kids. En die waarschuwt meteen al eventjes bij het maken van een appeltaart. Want dan zegt hij bijvoorbeeld...
6: Een appeltaart maken... Dat is nog niet zo makkelijk. Nee. Dat ga ik u allemaal uitleggen met hele leuke tips en tricks.
5: Ja, nou, dan komt er dus een video van een uur. En hij zegt dus meteen, het is niet zo makkelijk. Nou, dat heb ik inmiddels gezien, ja.
3: Ja, maar op zich is het wel iets wat heel vaak in Nederland gemaakt wordt. En kijk, het kan erger. Ik bedoel, monchoutaart maken bijvoorbeeld. Dat is volgens mij nog moeilijker.
5: Ja, nou, er zijn een paar basisdingen. Dat is altijd wel leuk. De lekkerste appeltaart maak je met goede appels. Dus dat is een combinatie van de zoetzure goudrenet voor de zachte moes... en stevige Jona Gold of Elstar appels voor de goede bite. Hey.
3: Aha. Dus het mag geen andere appelsoort zijn?
5: Nee. Oh. Dan moet je natuurlijk goed deeg hebben. Dan moet je de bodem lagen. Dan moet je een rustmoment creëren. De finishing touch. Ja, ik ben meer van niet van het bakken, want... Ik denk dat als ik een appeltaart ga bakken, dat het helemaal misgaat.
3: Nou, maar op zich, jij bent wel iemand die vaak in de keuken staat.
5: Ja, dat weet ik. Maar met het bakken van taarten, dan moet je je exact aan het recept houden. En als
3: iets
5: niet goed kan, dan is het dat wel. Goed, ik ga toch maar kijken. Aanstaande zaterdag dus weer op Zapp. Heel Holland bakt Kids. Leuk!

0: als je van beren leren kan uit die hele bekende film natuurlijk van Jungle Book.
1: Goedemorgen DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik heb een ontbijttip wat een klein beetje lijkt op het appeltaartverhaal wat DJ Arnold net vertelde. Want heel Holland Bakt Kids is weer begonnen en daar komen altijd hele lekkere receptjes in voor. En ja, de appeltaart stond onder andere ook centraal. En toen dacht ik, ja, om nu een hele appeltaart te gaan maken in de ochtend voor je ontbijt, dat duurt een beetje lang. Maar ik dacht, ik heb iets gevonden wat ze noemen, komt-ie, appellasagne. Maar, ik weet, het klinkt heel gek, appellasagne. En je ook denkt van, nou, wat een gekke combinatie is dat. Ja, maar er zit dus helemaal geen pasta in. Alleen, het ziet eruit als lasagne. Want het zijn eigenlijk als het ware allemaal hele dunne appelplakjes op elkaar. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje waar lasagne natuurlijk om bekend staat. Hè? Dat het allemaal bovenop elkaar geplakt is. Nou. Wat heb je nodig? Je hebt nodig een oven. Je hebt natuurlijk ook nodig de appels. Je mag de schil eraan laten zitten. De schil is natuurlijk hartstikke gezond als je hem van tevoren maar even goed wast. En dan ga je de appels. Ik denk dat je er ongeveer zo 4-5 nodig hebt. Die ga je in hele dunne plakjes snijden. Je kunt bijvoorbeeld zo'n speciale kaasschaaf daarvoor gebruiken. Misschien handig als papa of mama ondertussen even hierbij meehelpt. Dan kan je het met z'n tweeën doen. Dan gaat ondertussen iemand anders in een grote kom een aantal ingrediënten smelten. Namelijk, samenvoegen. Een beetje gesmolten boter. Honing, kaneel en een beetje citroensap. Dat kluts je helemaal door elkaar. En dan ga je zorgen dat eigenlijk alle appelschijfjes dus even door dat mengseltje heen gaan. En dan begin je met stapelen in een mooie bakvorm. En doe daar van tevoren of eventjes bakpapieren in. Of gebruik zo'n bak waar je bijvoorbeeld normaal gesproken lasagne in maakt. Want ja, anders heb je kans dat die helemaal omvalt. En dan heb je, dan heb je een soort omgevallen lasagne. Dat ziet toch minder mooi dan als het echt een mooi stapeltje is. Nou, als dat allemaal gelukt is.

doen. Want dan gaat het een beetje karamelliseren. Dan wordt het wat bruiner. Ziet er hartstikke lekker uit. En dan is je appeltaart lasagne klaar. Want er zitten dus eigenlijk alleen maar appels in. Ja, heel veel meer dan dat is het niet. Ja, en natuurlijk de geur van kaneel en honing en zo. Alleen let wel op, als je dit gaat maken en je haalt de appellasagne uit de oven. Appel is echt super heet. Ja, je zou misschien denken van niet. Je denkt, oh, ik kan meteen beginnen. Nee. Want dan verbrandt hij je tong. Dus je moet wel even een paar minuten geduld hebben. Je appel moet een klein beetje afgekoeld worden. Maar ja, het is wel lekker om hem nog een beetje warm te eten. Onze

0: muziek van Luna Sabella op Hallo Kids Radio.
1: Ja, dit is de ochtendshow. Het is bijna 7:30. Zometeen gaan wij zingen en bellen met een jarige. Maar eerst gaan we even een spelletje doen.

0: leuk.
1: Oké, thuis mag je meedoen, maar Marjoni, jij moet er vooral even vragen stellen. Let goed op. Gisteravond, dus gisteravond, zat heel Argentinië voor mij voor de televisie. Wie ben ik?
0: Oh, maar ik denk dat ik het al weet.
1: Oh, weet je het al?
0: Ja, dat is gewoon voetballen, toch?
1: Ja,
0: dus, kijk, als ik aan namelijk Argentinië denk, kijk alleen maar aan voetballen, niks anders. Dus, ben je bekende voetballer?
1: Ja.
0: Oh, voetbal je nog steeds?
1: Ja.
0: Ben je Lionel Messi?
1: Ja! Oh, dat was wel heel snel, zeg. Ja,
0: maar ik dacht, ik weet niet heel veel meer over Argentinië dan alleen maar over Messi.
1: Nee, nou ja, hartstikke goed. Gisteravond zat heel Argentinië voor de tv en een stadion vol. Want het was zijn laatste wedstrijd als international voor Argentinië.
0: Oh, ik dacht dat het juist met het WK was. Maar hij dacht, ik doe gewoon even een paar wedstrijdjes erachteraan.
1: Nou nee, ze hebben deze wedstrijd speciaal georganiseerd voor Messi. Met de hele familie erbij en een stadion vol. En fantastisch natuurlijk. En ook nog doelpunten gescoord. Dit was gisteravond in Argentinië.
2: Miljoenen voor de tv. In Argentinië staat het leven even stil. En toen kwamen ze toch nog even de tranen. Voor wat mogelijk het laatste moment in zijn carrière is. Messi voor 3-0. 126 goals, 208 interlands. Dit is het einde van wat een onvergetelijke carrière is.
1: Ja, en er was altijd hoop te doen om Messi natuurlijk. Maar ja, wel een wat zeggen ze dat, een icoon. Hè? Dus in het rijtje van Johan Cruijff en al die bekende voetballers. Dat was wel een bijzondere avond met veel traantjes.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat hij dan nu gaat doen. Want ik bedoel, kijk, hij gaat dus stoppen om te spelen voor Argentinië. Maar hij heeft ook nog een tijd in Amerika gespeeld. Dus ja, hij kan natuurlijk zeggen, nou ja, dat blijf ik nog wel doen. Of wordt hij straks later een hele beroemde coach. Dat kan ook nog.
1: Nou, dat kan ook wel. En in dat geval zeggen wij gewoon... aan hem vast nog wel een keertje zien.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar goed, oké, we hebben het dus nu de hele tijd gehad over voetbal. Dan moeten we wel even een voetballiedje erachteraan draaien natuurlijk. Hè? Want ik denk dat zeker eens te weten Lionel Messi dit ook mee zou zingen. Wij willen voetballen. Of nee, ik wil voetballen.

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Je leeft terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die had hem uit de bovenhoek. Verre uittrap, zeer verre uittrap. En Octaaf is door, Octaaf gaat, Octaaf is door. Hij dribbelt, hij gaat alleen op de doelman af en scoort binnen.

0: Nou, speciaal dan even een voetballiedje voor Lionel Messi hier op Hallo Kids Radio. Maar nu is het toch echt gedaan met zijn belangrijke dag, want dat was gisteren. Nee, nu gaan we naar vandaag voor iedereen die jarig is.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig!
2: Nou, we gaan eens even kijken wie er jarig zijn. Nou, bekende mensen, ja, ik heb iemand gezien die jarig is, maar daar willen wij geen aandacht aan besteden. Dat is de baas van Rusland, maar daar gaan we niks over zeggen.
0: Nee.
2: Ja, hopelijk zijn laatste. Nee, weet je wie jarig is? Die kennen we wel. Simon Cowell, dat is een hele bekende presentator. Die was van de X-Factor, volgens
0: mij. Dat is die jury meneer, toch?
2: Ja, dat is die jury meneer. En die heeft heel veel bands ontdekt. En die is vandaag 67 jaar geworden.
0: Die mag met pensioen. Nou, ik denk niet dat hij dat wil. Want ik denk dat hij voorlopig nog heel lang in al die verschillende programma's blijft zitten. Want heel veel mensen kennen hem van de X-Factor. Maar hij heeft ook een tijd meegedaan met British Got Talent. Hij heeft ook een tijd gejureerd in Amerika. Ja, dat was altijd wel streng hoor, die meneer.
2: Oh, dat is leuk. Maar wat wij nog veel leuker vinden, dat zijn de luisteraars die bij ons op de kalender staan. En volgens mij gaan we iemand bellen. Even kijken.
0: Ja, we gaan een jarig Job bellen. Die zich een tijdje geleden heeft opgegeven. Dus ik ben benieuwd of ze daar wakker zijn. Nou.
3: Goedemorgen, Bianca.
0: Goedemorgen, Bianca. Met Aart en Mioni van de radio.
3: Hoi.
0: Hallo. Zeg, wij zijn op zoek naar een jarig Job.
3: Ja, Rosalie.
0: Is die in de buurt?
3: Ja hoor, ze komt eraan.
0: Gezellig.
3: Hier, telefoon voor jou. Is dat niet?
0: Goedemorgen, hallo. Rosalie.
4: Goedemorgen.
0: Hallo. Zeg, Rosalie, je spreekt met Aart en Mioni van de radio. Want wij zien dat jij bij ons op de verjaardagskalender staat.
4: Dat klopt, hè?
0: Zeg, Rosalie, vertel eens, hoeveel jaar ben je vandaag geworden?
4: 5 jaar.
0: 5? Och, dat is een mooie leeftijd, zeg Rosalie. En Rosalie, het is nog vroeg, het is nog een beetje donker buiten, maar heb jij al cadeautjes mogen uitpakken?
4: Ja.
0: Oeh, en wat heb je gekregen? Ja.
4: Poppenhuis.
0: Oh, kijk eens aan. Met een poppenhuis zelfs, maar die staat al nog niet in elkaar, toch? Of wel?
4: Nee.
0: Die moet je nog maken dan straks naar school?
4: Ja.
0: Oh, maar dat is wel heel leuk, zeg. Want een poppenhuis is meestal heel groot, dus dat is al een mooi groot cadeau, zeg. Wat een leuk cadeau heb je gehad, Rosalie. En ga je dan straks op school ook je verjaardag vieren?
4: Ja.
0: Oh, en wat ga je daar dan doen? Hoe gaat dat bij jullie op school? Met trakteren of zingen?
4: Trakteren.
0: En wat ga je trakteren?
4: Popcorn.
0: Oh, lekker! Kijk eens aan, we hadden gisteren ook al een jarig Job aan de telefoon. Die had er ook al popcorn uitgekozen. Volgens mij wel een heel goed idee om mee te nemen inderdaad naar school als tractatie. En Rosalie, komen er ook nog kinderfeestjes aan?
4: Ja.
0: Ja? Oh, en wat ga je dan doen? Weet je dat al?
4: Naar de ballenbal.
0: Oh, dat is een goed idee, zeg. Ja, en, maar dan met z'n allen in één ballenbak? Past dat wel?
4: Ja.
0: Oh, gelukkig. Oké. Okay. Ja, nee, niet dat jij een ballenbak hebt en dat iemand anders een andere ballenbak krijgt. En iemand anders krijgt een andere ballenbak. Maar dus jullie gaan samen in een hele grote ballenbak.
4: Ja.
0: Dat is wel een leuk kinderfeestje, zeg. Zeg, Rosalie. Je hebt het al helemaal leuk geregeld samen met mama. Dat je al een mooi cadeau hebt gehad. Dat de popcorn voor straks op school klaar staat. Kinderfeestje is ook al bijna helemaal afgeregeld. Daar hoeven we alleen nog maar even op te wachten dat het aan de beurt is. Maar Rosalie, wij willen natuurlijk ook heel graag speciaal voor jou zingen. Is iedereen thuis al wakker?
4: Ja.
0: Ja, oké. Dus iedereen thuis kan ook meezingen speciaal voor jouw verjaardag? Vast wel. Nou, dan gaan we dat doen. Met het hele bekende liedje. Rosalie, omdat jij vandaag 5 jaar bent geworden, gaan we keihard voor jou zingen.

0: Amiga!
1: Ja, ja! Hip, hip, hip!
2: Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk Rosalie aan de telefoon. Rosalie, ik wens jou vandaag heel veel plezier met het vieren van je verjaardag, het uitdelen van je tractatie en natuurlijk het bouwen van je poppenhuis.
3: Dankjewel.
2: Alsjeblieft, tot de volgende!

0: Nou, grijp je kans zeker, want we gaan de prijsvraag nog eens even herhalen. Dat is toch wel het moment dat je even in de buurt moet zitten van de radio.
1: Ja, dacht het ook. Nou, wat is de prijs wat je vandaag zo meteen kan winnen op?
0: Nou, superleuk hè?
2: Win het boek Pep en het zingende scheetkussen.
0: Ja, en belangrijk, dit boek kan je dus niet zomaar winnen. Je moet wel even meedoen met een A, een B of een C antwoord voor de prijsvraag. Maar ik kreeg een berichtje van Lisanne en die zei... Hoi DJ Mayoni, wil je nog even vertellen waar het boek over gaat? Want dat heb ik net niet gehoord, dus heeft wel al meegedaan met de prijsvraag... maar nog niet waar het boek over gaat. Dus dat vind ik een goed idee. Dus even snel een klein stukje van de achterkant. Want het boek heet dus Pep en het zingende scheetkussen. En de vader van Pep heeft dus de allerleukste baan. Hij heeft namelijk een scheetkussenfabriek. Maar op een dag gebeurt er iets vreselijks. Want de scheetkussens, die maken geen scheetjes meer. Nee, er is er een uit de fabriek gekomen. Die zingt alleen maar. Ja, dat is natuurlijk foute boel. Hoe loopt dit verhaal af? Daar kan je achterkomen. Door mee te doen aan de prijsvraag. En het leuke trouwens, dacht ik wel om even te weten... is dat dit is een leesboek, maar er staan ook plaatjes in.
1: Oh, dat is hartstikke mooi. Nou, dat boek kun je zo meteen winnen. Mm. Hier in de ochtendshow. Maar daar moet je wel wat voor doen. Let op, hier komt de prijsvraag van vandaag.
0: Oké, als je door een boek bladert... dan zie je allemaal verschillende pagina's hè, met de nummertjes daarop. Maar hoe noem je ook wel een pagina? Is dat een bladzijde... Of is dat
1: B,
0: een boekenlegger? Of is dat
1: C,
0: een deurstopper? Dus hoe noem je ook al een pagina? Is dat A, een bladzijde, B, een boekenlegger of C, een deurstopper?
1: Nou, weet je het antwoord? Ga dan naar de website hallokidsradio.nl of doe mee via de gratis app.
0: Ja.
1: Het mag nu, sterker nog, het moet nu, want zo meteen over 10, 12 minuutjes gaan we al bellen met iemand. Dus is het antwoord A, B of C?

0: liedje werd aangevraagd door Nina uit de film Coco van Disney. En leuk trouwens om te weten, daar komt eindelijk een deel 2 van Coco. Dan is hij dit keer een echte tiener. En dan gaat hij dus weer terug naar het land van de doden. Dat klinkt heel zielig, maar dat valt allemaal wel mee. Want in Mexico vieren ze dat natuurlijk een beetje op een andere manier dan dat we in andere landen gewend zijn. Dus het allemaal heel vrolijk. Maar is één ietsje pietje klein dingetje. We moeten wel wachten tot 2029.
1: Ja, dat is dat vind ik altijd weer zo flauw. En dan zeggen ze, oh, er komt een nieuwe film aan, dan moet je nog 3 jaar wachten.
0: Ja, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met, kijk, het is een animatiefilm en dat heb je niet even binnen 2 weken gedaan.
1: Nee, precies. Nou, ja. Ik weet nog wel dat daar zat ook dat liedje in, toch van, zeg ik dat goed? Geen woord over Bruno.
0: Nee, Arnoud, dat is een hele andere film.
1: Oh, zo zit ik alweer alles door te halen.
0: Ja, dat is Encanto. Die kwam echt, ik denk 10 jaar later ongeveer.
1: Goed zo. Nou, ik ga we wachten gewoon even op de nieuwe film van Coco.
0: Ja. De platenkast van Arnoud. Ondertussen gaan we niet vooruitkijken, maar gaan we juist even terug in de tijd.
1: Ja, flink terug in de tijd. Bijna 60 jaar geleden maakten de Beatles leuke liedjes. Want dat is het thema deze week. De Beatles. De band der bands, mag je wel zeggen. Met heel veel bekende eenvoudige liedjes. Tenminste, zo klinken ze vaak. Dat zijn ze niet, maar zo klinken ze wel. Mm-hmm. En het voordeel wat zij toen hadden. Kijk, muziek maak je met noten en akkoorden. En in de jaren 60 was er natuurlijk nog niet zo heel veel popmuziek gemaakt. En dus eigenlijk alles wat ze speelden was nieuw. Tegenwoordig merken mensen zeggen, oh, dat lijkt daarop, omdat zo ontzettend veel liedjes zijn gemaakt. En ja, dan lijkt het al snel op iets anders. Nou, dat was toen helemaal niet het geval. En hadden ze ook nog het geluk dat ze talent hadden om hele mooie liedjes te maken.
0: Mm.
1: Dit liedje kennen heel veel mensen van het programma All You Need Is Love op tv. Maar het is gewoon van de Beatles. Ja, en dat gaan we nu aanzetten uit 1967. Hier zijn de Beatles, All You Need Is Love.

hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

0: TikTok.
1: Nou, je zou ons ook tegen kunnen komen op TikTok. Hallo Kids Radio. Maar ik moet wel eerlijk toegeven, onze radiozender is leuker. Ja,
2: dat is ook zo. Ja,
1: ja, kijk, bij sommige mensen is het TikTok-kanaal leuker. Maar bij ons is de radiozender toch echt veel leuker. Dus je kan veel beter daar de hele dag naar luisteren. Want bij onze radiozender kun je leuke prijzen winnen. Zoals nu. Want we gaan eens even iemand bellen.
2: Ja, dat gaan we doen. En spannend. Dan moeten we natuurlijk wel nog even het goede antwoord.
1: Ja, we zijn streng, inderdaad, dat klopt. Voor dat leuke leesboek. Gekke leesboek ook wel een beetje. Spannend. Wie hebben we aan de andere kant van de telefoon? Nou. Dan moet er natuurlijk wel iemand opnemen. Hallo? Oh, oei. Arno, dat was de voicemail. Ik ga nog even een keertje bellen hoor. Wacht even.
2: Ik hoorde een heel zacht piepje inderdaad.
1: Ja,

0: Nou.
1: Met Claudia.
0: Ja, oh gelukkig, we waren bijna bang. Hallo, goedemorgen met Arend en Mayoni van de radio.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, we waren bijna bang dat we jullie niet aan de telefoon kregen.
1: Oh ja, dat is de laatste tijd wel vaker, hè, die voicemail.
0: Ja, ja, daarom. En ik weet niet wat iedereen heeft. Maar gelukkig is mama toch in de buurt. Zeg, maar mam, Claudia, ik vind het heel gezellig om jou aan de telefoon te hebben. Maar jij hebt vast en zeker niet meegedaan met de prijsvraag. Of wel?
1: Nee.
0: Ah, wie dan wel?
1: Sophie.
0: Aha, Sophie. Is die in de buurt?
2: Ja.
0: Ja, goedemorgen Sophie. Zeg Sophie, vertel eens even, hoeveel jaar ben jij?
2: 8.
0: En Sophie, dan ga ik even een gokje doen. Dan zit je nu in groep 4? 5? 4?
3: In welke groep zit je?
2: 5.
0: In groep 5, aha. Oh nee, dan heb jij al best wel veel leesles gehad, toch? Dus lees jij nog wel eens boeken met plaatjes of eigenlijk niet meer?
2: Ik lees soms nog wel boeken.
0: Nou, dat komt dan goed uit, Sophie. Want dit boek wat hier in de studio ligt, is een heel leuk boek. Grappig boek ook. En dat is een boek waar je toch best wel wat zinnetjes in staan om te lezen. Maar op sommige pagina's staan dus ook plaatjes. Dus dat komt goed uit. Maar Sophie, ik kan hem alleen maar aan jou geven als jij het goede antwoord weet op de prijsvraag. Dus Sophie, ik ga de vraag nog een keertje stellen. Mag jij keihard jouw goede antwoord roepen op de radio? Want de vraag is, hoe noem je ook wel een pagina? Is dat A, een bladzijde, B, een boekenlegger of C, een deurstopper?
2: A, een bladzijde.
0: Een bladzijde hoor ik heel hard. Ja!
4: Ja, Sophie, dat is helemaal goed.
0: Sophie, de winnaarsmuziek ging aan. Je hebt gewonnen! Woehoe! Maar nou is de grote vraag, Sophie. Ga je het boek zelf lezen? Of ga je stiekem mama of papa vragen om voor te lezen?
2: Zelf lezen.
0: Zelf lezen. Ja, dat is dan toch ook wel heel leuk. Zeg, Sophie, ik ga ervoor zorgen dat dat boek jouw kant op komt. Het grappige boek Pep en het zingende scheetkussen. En dan wens ik jou vandaag heel veel plezier op school. En vooral even vertellen tegen iedereen dat je een prijs gewonnen hebt. Die zijn namelijk hartstikke jaloers op jou, dat weet ik zeker. Nou.
3: Wel.
0: Was heel gezellig, Sophie, aan de telefoon. Tot de volgende keer op de radio.
2: Doei.
0: Kijk eens aan, dat was Sophie op Hallo Kids Radio. En daarvoor stiekem een klein beetje mama. Want ja, de mama van Sophie had wel gelijk. We hebben de laatste tijd toch vaak voicemail op de radio. Alsof iedereen niet in de buurt zit van de telefoon. Maar gelukkig ging het dit keer goed. Dus hebben we Sophie vandaag blij kunnen maken met een prijs. Nou hoop ik natuurlijk dat we morgen dus weer iemand anders aan de telefoon hebben. Want donderdag en vrijdag maak je nog kans op het hele grappige boek.

0: de bingo-molen staat er weer, zoals elke dag, te glimmen. En de bedoeling is dat we gaan slingeren. Mm-hmm. Er zitten 75 balletjes in die bingo-molen.
1: Yep.
0: En ik heb de lijst voor mijn neus met allemaal nummers erop. En elke dag gaat er dus weer een nummertje uit. Dat is het liedje wat we draaien. En dan schrijf ik er weer een ander liedje bij. Dus eigenlijk is de lijst nooit gelijk.
1: Aha. Maar Arnoud, dat is dus nu even de vraag. Kijk, jij hebt de lijst voor je neus. Noem eens even iets. Heb je ergens zin in?
0: Sinterklaasliedje.
1: Oktober zit ik. Ja, goed, aan de andere kant. Kinderen voor Kinderen heeft Sinterklaasmuziek gemaakt. Dat klopt.
0: Ik wou al zeggen, K3 heeft ook al Sinterklaasliedje gemaakt.
1: Ja, maar we zitten nu in de bingomolen van Kinderen voor Kinderen, Arnoud. Ik kan niet daar nu ineens overstappen naar K3 natuurlijk.
0: Oh nee, dat is waar.
1: Nee, dat gaat niet.
0: Ik keek met een halve oog even naar de bingomolen van DJ Johan. Die staat ernaast. Dat is de K3 bingomolen.
1: Ja, ja, maar daar mogen we niet aan draaien, want die hoor je alleen in het weekend. Dus, Arnoud, oké, ik ga mijn best doen om een Sinterklaasliedje te draaien uit de voor kinderen bingomolen. Maar ik ben bang. Want dat is er namelijk maar één. En op welk nummertje staat dat Sinterklaasliedje, Arnoud?
0: Op nummer 74.
1: Oei. Dan zitten we niet eens in de buurt. Nummertje 39.
0: Oh. Sorry. Nummer 39. Ja. Nee, dat maakt niet uit. Nummer 39, dat is het liedje Eigen Taal. Eigen Taal?
1: Zegt me helemaal niks.
0: Nee, maar eigenlijk ook niks. Ik zit heel even te kijken of ik snel kan vinden waar dat liedje, uit welk jaar dat komt. Zover ik het kan vinden, staat het op Kinderen voor Kinderen nummer 9. Dat zou betekenen
1: wow,
0: dat het
1: is oud.
0: Dat het uit 1988 komt.
1: Zo. Ja, maar ja, aan de andere kant, toen maakten ze ook al leuke liedjes van Kinderen voor Kinderen.
0: Nou, zet maar aan.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen. Dit is de ochtendshow van Hallo Kids Radio. Op de laatste mooie dag van het jaar. Tenminste, er zullen vast nog wel mooie dagen komen. Maar het gaat vanaf morgen echt wel een beetje herfst worden. Sterker nog, vanaf vanmiddag al.
3: Ja, de regen is voorspeld. En daar komen we, als ik keek naar de weervoorspellingen uit al die verschillende apps, hè, op je telefoon bijvoorbeeld.
2: Ja, ja, ja, ja,
3: ja, we komen
2: ja,
3: er niet echt vanaf deze week.
2: Nee,
3: de regen.
2: Dacht ik. Dat. Oh,
3: wat ben jij nou aan het doen? Doet je microfoon het niet meer?
2: Nee, dit is een varken wat je hoort. En dat is niet voor niks. Want, ja, dat was heel leuk. Dat hadden ze met dierendag al een beetje gemaakt. Maar gisteren was het uiteindelijk zover in Heusden. Vlak bij onze studio. Daar is een kunstwerk gemaakt voor varkens.
3: Oh? Hé, maar over varkens, voor varkens, wat bedoel je nou?
2: Nou, nee, voor varkens. Varkens die vervelen zich heel snel.
3: Aha.
2: En daar hebben ze iets gemaakt. Een soort orgel. Ja? Waar ze met een snuit op knoppen kunnen drukken.
3: Oh.
2: En dan komt er muziek uit.
3: Beetje zoals dit.
2: Ja, een beetje zoals dit inderdaad, ja. Ja, ja. Nou, dat is toch leuk bedacht. Het is een kunstenaresse.
3: Ja.
2: Pato Patato. En die heeft dat gemaakt. Ja, ik ga morgen even een stukje muziek uitzenden.
3: Oh, dat is leuk.

0: Dat was toch eens een grote hit van Bruno Mars net op Hallo Kids Radio. Maar nu gaan we ook een grote hit laten horen. Tenminste, een grote hit bij ons.
1: Ja, zeker. Ja, ja, nou.
0: Ja, want het naar school alarm moeten we elke schooldag laten horen. Want anders dan sturen we je per ongeluk te laat naar school. En dat willen we niet. Daardoor is dat ook een grote hit.
1: Ja, helemaal. Bruno Mars, zeg, wat een artiest. Het is inmiddels wel bijna 7:15 geweest.
0: Ja, dat zei
1: geweest,
0: ik net.
1: Geworden, ja. Ja, worden geweest. Ik haal alles door elkaar. Dat betekent dat je naar school moet. En ik kan erbij bij vertellen, het is geniet er nog even van. Het is nu echt wel de laatste zomerse dag van het jaar.
0: Oeh.
1: We hebben echt een hele lange, warme, mooie zomer gehad.
0: Mm-hmm.
1: Maar na vandaag, sterker nog vanmiddag al, ja, gaan we echt de herfst in.
0: Ja, maar goed, dat is pas vanmiddag. Dus laten we iedereen maar eens even snel naar school gaan sturen, Arnold. Want we moeten wel een beetje tempo maken natuurlijk.
2: Attentie, attentie, daar is hij hier, de grote megafoon. Ik ga aftellen. 5, 4, 3, 2, 1.

Mariette wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard die

0: blauw. Auw!
1: Dat was vrolijke muziek van Jokie en Jet hier op Hallo Kids Radio. En voordat we richting Sprookjesboom gaan, die straks natuurlijk weer een leuk verhaaltje komt vertellen op de radio, gaan we nog even luisteren naar de superhit van deze week.

0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Zo was er eens een dag dat Klein Duimpje niet meer wist wat hij tegen Roodkapje moest zeggen.
1: Heel de dag, niets is leuker dan bloemen plukken in het bos.
2: Voor wie zijn die?
3: Ik denk voor iemand die heel aardig is.
2: Roodkapje?
3: Ja?
2: Ben jij wel eens verliefd geweest?
3: Hoe merk je dat?
2: Nou, dan gaan je benen wapperen, je bent vrolijk, maar er zitten ook kriebels in je buik.
3: Als het kriebelt in je buik, moet je misschien een boterham eten.
2: Die kriebel komt niet van de honger, maar omdat je iemand bijzonder vindt.
3: Wat is bijzonder?
2: Veel meer dan heel aardig.
3: Ik weet al aan wie ik de bloemen geef. Alsjeblieft.
2: Gigantisch.
3: Omdat ik je heel aardig vind. Ben ik nou verliefd?
2: Dat weet je alleen zelf.
3: Eens even kijken. Ik ben vrolijk, maar geen kriebel. Dus ik ben niet verliefd op jou.
2: Omdat ik niet bijzonder genoeg ben.
3: Misschien,

0: Hoe wordt ze nou verliefd op me?
1: Het gebeurt vanzelf of het gebeurt niet.
0: Weet je wat? Ik geef haar een groot cadeau. Of ik doe stoere kleren aan.
1: Maar je wilt toch dat ze jou bijzonder vindt? Niet je cadeaus of je kleren?
2: Wie in verliefdheid is aanbeland, verliest eerst zijn hart, dan zijn verstand.
0: Ik weet al wat ik ga doen. Fakir!
1: Het beste is rustig afwachten. Echte verliefdheid heeft geen... haast.
0: Fakir, stop! Ik moet u even wat vragen. Roodkapje moet me heel bijzonder vinden, zodat ze verliefd op me wordt.
2: Fakir ben ik, dat is waar. Maar helaas geen tovenaar.
0: U maakt altijd zulke mooie rijmpjes. Kunt u geen rijmpje voor mij maken? Een liefdesgedicht dat ik tegen Roodkapje kan zeggen.
2: Maar in de liefde hebben wij allemaal onze eigen manier en eigen taal.
0: Maar u hebt zoveel mooie woorden. Daar mag ik er toch wel een paar van lenen, alsjeblieft.
3: De Fakir wilde Klein Duimpje helpen. Nog diezelfde middag schreef hij een prachtig gedicht dat Klein Duimpje kon opzeggen voor Roodkapje.
2: Als een vlinder met een opgewekt humeur, zo fladder jij door heel het sprookjeswoud. Jouw ogen hebben net zo'n mooie kleur als de bloemen die je in je handen houdt.
0: Klinkt goed.
2: De zoete koek is nog niet op. Mijn hart springt als een kikker op en neer. Roodkapje, pluk mijn hart toch voor een keer.
0: Mijn hart springt als een kikker op en neer. Roodkapje, pluk mijn hart toch voor een keer. Nog eens. Als een vlinder met een opgewekt humeur...
4: Hoi. Is er iets?
0: Als een vlinder met een opgewekt humeur, zo fladder jij door heel het sprookjeswoud.
4: Een vlinder met een opgewekt humeur?
0: Ja. Nee. Ja. Jij bent een vlinder.
4: Oh.
0: Of nee, een kikker.
4: Wat?
0: Dit is een gedicht, speciaal voor jou. Mijn hart springt als een kikker op en neer. Ga je benen al wapperen?
4: Ben je ziek? Je lijkt er vaak hier wel.
0: Hij heeft een gedicht gemaakt. Ik dacht dat je het wel bijzonder zou vinden.
4: Ik snap er niks van.
0: Ik eigenlijk ook niet.
4: Maar wat wil je dan zeggen? Ben je je eigen woorden vergeten?
0: Ik vind je lief.
4: Oh, dat is aardig.
0: Aardig?
4: Heel aardig.
0: Maar je bent nog steeds niet verliefd.
4: Verliefd komt later wel misschien. Maar ik vind het altijd leuk om je te zien. Hé, dat rijmt!
0: Ja, dat rijmt.
4: Zullen we samen rijmpjes gaan maken?
0: Gigantisch!
4: Ik begin. Op een dag had de reus zijn laarzen verloren.
0: Zijn geschreeuw was in heel het bos te horen. Klein Duimpje, ik weet het, jij hebt dit gedaan.
4: Geef me mijn laarzen, blijf nou toch staan.
0: Klein Duimpje wilde ze toch even lenen.
4: En was ze op weg naar het kapje verdwenen. Hij was voortaan de snelste en kwam nooit te laat.
0: Al waren de laarzen niet eens in zijn maat.
3: Roodkapje vond het toch leuker als Klein Duimpje gewoon als zichzelf praatte. Ze hebben samen rijmpjes verzonnen tot de zon onderging. En toen de zon weer opkwam... Maar dat is weer een heel ander verhaal.

0: Muziek uit Vlaanderen op Hallo Kids Radio.
1: Dit is de ochtendshow en we hebben het er gisteren niet meer over gehad. Maar het was maandag één groot feest. En dan denk je, waar gaat dit over? Nou, maandag was een beetje de dag van de leraar. En de leraar van het jaar gekozen. Nou, kennen wij een leraar van het jaar. Die dat jaar geleden is geweest, meester Tjeerd. Ja. Die was er ook bij. En elk jaar kun je dus leraar van het jaar worden. Nou, vraag ik me dan af. Hoe weet je dat dan? Hè? Dat is de eerste, maar goed, daar kun je je voor opgeven.
0: Ja.
1: Klassen kunnen zeggen, nou, we hebben de beste juf. Nou, er zijn natuurlijk heel veel goede juffen, maar het kan er maar eentje worden. En er waren drie finalisten. Gym leraar Jeroen van basisschool De Springbok uit Den Haag. We hadden juf Tessie uit Elburg en meester Raymond uit Breda. En juf Tessie is de leraar van het jaar geworden, of de lerares van het jaar.
0: Aha, nou, drie hoeraatjes voor juf Tessie. Hubert Piep, hoera!
1: Hoera! Ja, dat heeft ze goed gedaan. Die leerlingen zijn hartstikke trots op juf Tessie. Dus nou, gefeliciteerd. Zij is komend jaar leraar van het jaar. Maar als je nou thuis zit en je denkt, ja, maar ik heb ook een hele lieve juf of meester. Dan mag je ons dat even doorsturen. Want dan kunnen we ook juf Iris in het zonnetje zetten. Of meester Teun. Of hoe jouw juf of meester heet. Zou dat een goed idee zijn?
0: Ja, dat kunnen we zeker doen. Enig nadeel is wel natuurlijk, Arnoud. Op dit tijdstip zijn er al een hoop kinderen naar school. Dus iedereen die het nu gehoord heeft, heeft of lekker een studiedag, of is een beetje ziekjes thuis, of gaat nog niet naar school. Dus ik denk dat het wel een goed idee is als we deze vraag dan morgen nog een hele keer opnieuw stellen.
1: Ga ik gewoon de hele week stellen.
0: Ja.

wordt er een hit gemaakt die je van tevoren niet zag aankomen. Nou, dat vond ik met deze ook een beetje. Rutger van Barneveld had toch wel een hele grote zomerhit te pakken met zijn liedje. En het is leuk om die af en toe nog te laten horen hier op Hallo Kids Radio. Maar we willen natuurlijk ook graag liedjes draaien die jij heel graag wil horen. Omdat je bijvoorbeeld een bepaalde reden bij hoort. Je zegt, nou, dat is mijn lievelingsliedje. Of omdat je zegt, ja, op dit liedje heb ik laatst een optreden gedaan. Of dat je zegt, nou, dit liedje kan ik heel goed meezingen. Het mag van alles en nog wat zijn. En dat mag je natuurlijk laten horen aan de Hallo Kids Radio via de mail of via de Hallo Kids Radio telefoon. En het leuke is, ik heb hier zo'n berichtje. Ja, ik heb namelijk een berichtje gekregen van Bram. En ook de mama van Bram. Want ik heb een berichtje gekregen waarbij staat... Hoi DJ Arnold en DJ Mioni. Wij hebben lekker samen een dagje vrij. En omdat het nog zo mooi weer is... gaan we straks samen gezellig met z'n tweeën naar de kinderboerderij. Maar Bram zit nu nog aan zijn ontbijt met een banaan. De vraag was of wij een bananenliedje hebben. Ja. Nou, Bram, maar ook mama van Bram. Natuurlijk hebben wij bananenliedjes. Er zijn heel veel verschillende gemaakt. Wat dacht je van die van André van Duin? Waarom zijn bananen krom? Of dat liedje van de boswachters? Banaan in Afrika. Maar ik denk, hè, dat Bram stiekem de versie die ik nu ga laten horen... ook heel goed kent. Want ja, die wordt veel meegezongen op scholen en op BSO's.

0: dit was toch eens echt een grote hit in de zomer van 2026. Ja, die zomer is officieel toch wel echt voorbij. We zitten inmiddels in de herfst, maar dat betekent niet dat de grote zomerhits niet meer te horen zijn.
1: Nee, absoluut niet. Ja. Nee. We gaan weer richting het najaar. En dan gaan we in december gaan we weer die leuke lijstjes maken. Dan gaan we bijvoorbeeld de top 100 maken van dit jaar. En daar zitten al die zomerliedjes natuurlijk absoluut in.
0: Ja, zeker. En het leuke is natuurlijk ook wel weer dat we dan dus nu langzaamaan richting hele andere soort muziek gaan. Ik bedoel, nou gaan we niet meer naar de zomerse klanken. Nee, nou gaan we langzaamaan... wie oh wie heeft dit jaar de grote kersthit? Dat is toch ook altijd wel weer een dingetje.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, we gaan een beetje afronden. Tenminste voor de ochtendshow voor deze ochtend. Straks het peuteruurtje. Vanmiddag de wereld van Studio 100. En daarna leuke muziek naar de wereld van Studio 100. Binnenkort komt daar iets leuks, iets nieuws. Mag ik dat mag ik nog niet vertellen, hè?
0: Nou, dat mag je nog niet helemaal zeggen. Maar we kunnen al wel verklappen dat nieuws binnenkort wel verteld wordt in de nieuwsbrief. Dus wil je graag als allereerste op de hoogte zijn, dan zorg dat je even lid wordt van de nieuwsbrief. Want dan krijg je dit nieuws dus als allereerste.
1: Ja, dat is helemaal waar. Nou, morgenochtend, dan is er weer een nieuwe ochtendshow. Zou ik zeker luisteren als je een prijs wil winnen. Of als je een beetje wil lachen of leuke liedjes wil horen. En maak er nog een mooie dag van.
0: Ja, maar natuurlijk. Tot morgen.

0: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
1: Sean is terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

een vis. Blub, blub, blub, kijk, kijk, kijk, een koffervisje. Blub, blub, blub, boei, een dolfijn. Het voelt zo heerlijk rustig onder water. Oh, het voelt zo heerlijk rustig onder water.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: appeltrip. Dikkie Dik.
1: Het zijn mieren. Laat ze nou maar met rust. Want ze zijn lekker aan het werk. En ze vinden het wel best. Want ze gaan straks weer terug naar hun mierennest. Daar gaan ze.

0: Niets dat lukt. Het heeft geen nut.
1: Hoe krijgen we nu alle spullen mee?
2: Op vakantie naar de zee?
0: Dan hebben Jonkie en Jet een goed idee.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf had weer eens een heel vals en
1: Zeg, Sprookjesdronk. Waarom altijd die nare verhalen over mij? De kinderen gaan nog denken dat ik een boze wolf ben.
0: Ik vertel alleen maar wat ik hoor en zie gebeuren in het Sprookjesbos.
1: Ik ben juist heel aardig en vriendelijk. Het wordt tijd dat iemand dat verhaal eens laat horen.
2: Maar wat moet ik dan opschrijven?
1: Het echte verhaal van de wolf. De wijze dingen die ik zeg, hoe ik mijn vrienden help.
2: Oh, dat wordt nog een flinke kabouterklus.
1: Nou, 10 goudstukken betaal ik je voor.
2: Oh.
1: Je hoeft alleen maar met me mee te lopen en te noteren wat ik meemaak.
2: Ah.
1: Hé, Roodkapje, op weg naar je oma?
3: Ik mag niet met vreemde wolven praten.
1: Jouw oma is toch dol op bramensap? Verderop staan braamstruiken. Ga mee, bramen plukken.
4: Als jij zo vrolijk doet, wolf, ben jij meestal weinig goeds van plan.
1: Langhalzige vriend. Ik ga net bramen plukken met de kleine meid.
4: Mm. Kom, Roodkapje. Ik breng je naar je oma.
3: Dat is goed.
1: Mm. Met zo'n uitkijktoren in de buurt valt er hier nooit eens wat te beleven. Eens kijken. Met een valse lees probeerde de slechte wolf Roodkapje mee te lokken. Gelukkig kwam Langlek, anders was het arme kind zeker opgegeten. Hé, hé, hé, wat is dit?
2: Nou, ik schrijf eerlijk op wat jij meemaakt.
1: Ja, dat schrijf je vanaf nu het tegenovergestelde op van wat je zegt.
2: Het tegenovergestelde?
1: Ja, wat er gebeurt, maar dan andersom. Hier betaal ik toch geen 10 goudstukken voor?
2: Hoe ga je eigenlijk aan die goudstukken komen? Eerst betalen, dan schrijf ik pas verder.
1: Ja, rustig maar. Die haal ik bij de draak.
2: Oh, durf je dat?
1: Nou, dat vreselijke monster is er even niet. Hou de wacht, dan haal ik die goudstukken.
2: Wat zal ik nou opschrijven? Nou ja, het tegenovergestelde dan maar. Dapper liep hij de grot in. Ik ben heus niet bang voor dat slome reptieltje, zei hij. Die domme fikkiestoker kan wel een paar goudstukken missen.
5: Slome reptieltje? Domme fikkiestoker? Hé, hey, wie bedoel je daarmee? Oh,
2: het is maar een verhaaltje.
5: Wie is er niet bang voor mij?
2: Ik kan het uitleggen.
5: Laat me dat boek lezen.
1: Draak! Hoor je dat gerinkel? De reus is bezig van je schat te stelen.
5: Ja, wat moet jij hier?
1: Ik probeerde de reus tegen te houden. Maar hij staat zijn zakken vol te proppen met jouw goud.
5: Ah, wat gebeurt hier toch allemaal?
1: Go, ren voor je leven.
2: Je hebt me gered. Je bent een echte held.
1: Schrijf dat boek nou maar snel vol. Dan kan iedereen het vanavond horen. Geachte aanwezigen, na al die stomme verhalen van de sprookjesboom is hier dan eindelijk het echte verhaal van de wolf. Geschreven door Ko. Begin maar, Ko.
2: Iedereen vindt de wolf een vriendelijk beest.
1: Ja.
2: Maar bij gevaar is het een slap en bang dier.
1: Wat?
2: Hij heeft mij in de steek gelaten toen de draak achter me aan zat.
1: Nee. Ik heb je gered. Ik was een held.
2: Maar ik moest toch het omgekeerde opschrijven?
1: Nee, ja.
2: De wolf nam het goud van de draak mee naar huis.
5: Ja, maar... Aha! Gouddief. Jij zei dat de reus van mijn schat had gestolen.
2: Oh, dat is gemeen, hè?
1: Vrienden, luister. Ko heeft het verkeerd opgeschreven.
2: Ik heb het precies opgeschreven zoals jij wilde.
5: Ja, maar... Ik weet al hoe dit verhaal afloopt. En ik ook.
1: Zeg, mag ik nou nooit eens een keer een einde met... De wolf leeft nog lang en gelukkig.
0: Je kunt nooit lang verstoppen wie je echt bent. Een boze, bange wolf blijft een boze, bange wolf. En ondeugende geitjes blijven... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring maar.

0: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
1: Sean is terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: kom aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: is pret. Het is al dagen heel koud in de tovertuin. Woezel en Pip doen vandaag wie het verst kan glijden. En ze zijn er allebei best heel goed in.
1: Nog een keer!
2: Nee!
1: Ja, gewonnen! Waf, waf, waf, waf!
3: Nog een keer! Nog een keer!
4: Dat is goed, maar nu met de slee.
3: Ja, sleetje glijden. Dat is ook leuk.
1: Ja, leuk! Ja!
3: Nu heb ik gewonnen, Pip.
4: Nee.
3: Die gekke boezel.
5: Voorzichtig, Pip. Zo'n ijslaagje is vaak nog veel te dun. Je moet altijd oppassen met ijs. Kijken jullie goed uit? Geen gevaarlijke dingen doen.
6: Ja, tante. Beloofd.
1: Oeh, ja! Oeh. En nu van die berg.
3: Ja, die gaat nog harder. Oeh.
1: Klaar voor de start?
3: Glad.
1: Ik denk dat je hier heel hard op kunt glijden. Kom op!
3: Maar dat is te gevaarlijk. Tante zei dat we heel voorzichtig moeten zijn met ijs. En de vijver was nog
1: wel
3: niet...
1: Wel nee, bangerd. Kom, kijk naar mij. Het ijs is al goed. Kijk maar. Jahoe! Zie je? Het kan al lang. Het glijdt super.
3: Nou, ik weet niet hoor.
1: Kom nou, Woezel.
3: Ja! Oei, dit is wel heel glad, Pip.
1: Jawoe! Waf!
4: Anders word je hartstikke ziek.
3: Zo goed?
2: Ja.
4: Tante Perenboom heeft gelijk. Je moet echt heel erg oppassen met spelen op het ijs. Het moet toch maar een paar nachtjes verder vriezen. Hè, Woezel?
3: Ja, Pip. Nog maar eventjes wachten.
5: Arme Woezel. De kleine vriendjes zijn heel erg geschrokken. En tante Perenboom had ze nog zo gewaarschuwd. Gelukkig liep het vandaag net goed af. Morgen kunnen Woezel en Pip weer lekker gaan sneeuwglijden. Maar dat ijs? Laat dat eerst maar eens een paar nachtjes dikker vriezen.
7: De beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: or another.
1: Hallo, ik ben Sabina. Kusjes, kusjes voor Kids Radio. Groeten, Sabina. Groeten voor Kids Radio. Doei.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Zo, goedemiddag. Welkom bij de Smikkelshow. Het is net 12 uur geweest en leuk dat je luistert. Ik ben Linde, ik ben kinderdiëtiste en dat is natuurlijk best wel een moeilijk woord. Maar kinderen noemen mij meestal gewoon de eetdokter. Nou, dan weet je het wel, iemand die verstand heeft van lekker en goed eten. En dit is wat we gaan doen vandaag. Ik ga je alles vertellen over weetjes over gek en lekker eten. En ik ga je alles vertellen waar eten nou eigenlijk vandaan komt. Want een boterham groeit natuurlijk niet in de supermarkt. We gaan eens even kijken wat er in jouw broodtrommel zit. We gaan luisteren naar een leuk smikkeldier. Die mag je gaan raden. Dus blijf lekker hangen, want we gaan smikkelen, lachen en misschien zelfs een beetje gek doen. Goed smikkelen kan namelijk superleuk zijn. En met goed eten maken we de wereld voor iedereen gewoon een beetje beter. Tot 1 uur ben ik bij jou, maar nu eerst een liedje.

0: Ja, we mogen eindelijk smikkelen. Dus doe die broodtrommel maar open. En ik ben heel benieuwd wat erin zit. Dus, dit is de broodtrommel van...
1: Hoi, ik ben Jaden en ik ben 6 jaar. Mama neemt altijd voor mij in mijn broodtrommel soms 2 broodjes, maar vaak 1. Als ik er 2 meeneem, is het kipfilet en speculoos. Maar als ik er 1 meeneem, is het... speculoos. En ik heb nog een vakje waar mijn fruit en groente in gaat. En ik heb soms 2 boterhammels mee. En in mijn boterhammels zitten zo fruit en groente. Soms crackertjes.

tijd voor een serieus smikkelweetje. Wat is het verschil tussen groente en fruit? Voor een kok is het simpel. Fruit, dat zijn alle vruchten die we thuis op de fruitschaal leggen. En groente, dat zijn alle andere delen van de plant die geen zaad of vrucht zijn.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay, jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
2: Hallo allemaal.
1: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar gaan we.

Rara, wat ben ik? Ik ben pittig, krokant en fijn. Op een feestje wil je mij er altijd bij. In een zakje met veel lawaai. Ik ben paprika of naturel allebei. Wat ben ik? Een lekker chippy!

Leuk dat je luistert naar de Smikkelshow. Heel veel kinderen hebben mij veel vragen. Bijvoorbeeld, hey Linde, ik heb buikpijn. Hoe kom ik er vanaf? Hey Linde, ik groei niet zo goed. Wat moet ik doen? Of ik kan niet zo goed naar mijn signalen luisteren. Of ik heb gewoon heel veel moeite met eten. Nou hebben ouders ook best wel veel vragen voor mij. En bijvoorbeeld vragen over gewicht en lengte. Hey, mijn kind groeit niet zo goed. Wat moet ik nu doen? Wat ik hiervoor doe is dat ik vaak medische voeding inzet. Het speciale voeding waar kinderen goed van kunnen groeien. En dat doe ik samen met ouder en kind, zoeken we dat uit. Dus bij vragen ben je altijd welkom. En vraag maar raak.

Ja, fijn dat je weer hebt geluisterd naar een leuk liedje. Je bent nog steeds bij de Smikkel Show en we gaan het hebben over de keuken. In de keuken staat natuurlijk een koelkast. Er staat een gasfornuis meestal om op te koken. Maar er zijn ook allemaal dingen die we nodig hebben om goed een gerecht te kunnen maken. En ik kwam vandaag in de keuken aan en ik zag 4 dingen liggen waarvan de 1 daar niet thuis hoort. Kun jij raden welk ding er niet in mijn keuken thuis hoort? Komt-ie. Ik zie liggen een lepel, een vork, een mes, een tandenstokertje. Welke hoort hier niet thuis? Een tandenstoker. Die komt natuurlijk pas na het eten, als er iets tussen je tanden zit.

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: open gaat.
1: Welkom bij Welk dier hoor je hier? Ja, we gaan weer bij mijn favoriete onderdeel verder. Welk dier hoor je hier? Oh, dat heb ik al gezegd. Zometeen hoor je een dier wat aan het smikkelen is. En jij mag raden welk dier het is. Want misschien wil je wel een huisdier, mag je die nog niet? En nou ja, wie weet als jij al een beetje weet wat het te eten krijgt, dat je je ouders wat meer kan overhalen om een huisdier te nemen. Dit huisdier is wel heel groot. Ik weet niet of je dit als huisdier kan houden. Maar ik ga zo meteen het geluid afspelen van hoe dit dier eet. En oftewel smikkelt. En jij mag raden welk dier het is. Daar komt-ie.

Zo, hey. Dit dier is volgens mij een groot dier. Ja. Bruine vacht. Ja. Je hoort wel echt dat hij honger heeft. Dus hij is wel een beetje gevaarlijk. Dus ik ga je wat hints geven om hem te raden. Ik ben heel harig. Ik klim graag in bomen. En ik hou, daar komt hij, van honing. Maar pas op. Want als ik boos ben, brul ik heel hard. Wat ben ik? Een beer.

dit was hem weer, de Smikkelshow. Ja, en ik hoop dat je weer genoten hebt en ja, lekker geluisterd en gesmikkeld. En ja, ik hoop dat je de volgende keer weer erbij bent. Tot snel!

0: terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Born to be wild. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het Schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterhammetjes op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.

0: heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasschaaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
3: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.

0: terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Born to be wild. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het Schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: Vandaag wil ik Bertus Badiet alles leren over iets heel belangrijks op een schip.
1: Over de zeilen.
0: Nee.
1: Over het kraaiennest.
0: Ook niet.
1: Over het roer.
0: Weer fout, Bertus.
1: Zeg, waar wil jij me dan iets over leren?
0: Aha. Ik wil jou alles leren over het touw.
1: Het touw? Saai.
0: Hoezo saai?
1: Zeg, Piet Piraat, wat kan je me nu nog leren over een touw?
0: Alles? Jongen, het touw. Het touw, dat is het belangrijkste instrument op een schip. Jongen, toch, het anker hangt vast aan een touw. De netten worden gemaakt van touw. Zonder een touw is een piraat niks. De gouden raad van Piet Piraat. Een piraat zonder touw is zoals een jas zonder mouw.
2: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.

0: je leeuw. Hè? Op de Veluwe?
1: Mon, zeg, wat hoor ik daar?
2: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
1: Wow.
2: Zing maar mee met het volgende liedje.

0: Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: Alles oké, Piet Piraat?
1: Maar nee, Bertus, natuurlijk is niet alles oké. Onze vlag is stuk. Zo kan de scheve schuit toch niet verder varen, jongen?
2: En waarom niet? Het is toch maar gewoon een vlaggetje?
1: Nee, Bertus.
2: Een stom stukje stof?
1: Nee, Bertus.
0: Is die vlag dan zo belangrijk?
1: Nee, Bertus. Ja, ja, Bertus. Natuurlijk, jongen, een vlag is heel belangrijk. De Gouden Raad van Piet Piraat. Door het hijsen van hun vlag zeggen piraten op zee elkaar gedag.
0: Wow, dat wist ik niet. Maar het klinkt wel heel logisch eigenlijk. Ah ja, want je kan toch moeilijk van het ene schip naar het andere schip hallo roepen, want dat zou niemand horen.
1: Helemaal juist, Bertus Bandiet.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Kom Jana, het is zover.
3: Ja, ik heb er zin in.

0: ooit nog een beetje vol, Janna?
1: Tuurlijk, Sjaar. Wat gaan we eigenlijk nog meer voor leuke dingen doen?
0: Nou, nog veel meer.
2: Taarten bakken, hupsakee. Plakken met papiermaché.

0: dat was toch superleuk, Janna?
1: Ja, Saar, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou snap ik het juist.
1: Ja,
0: dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht, ik

0: ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, want al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hallo, luister allemaal naar Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes, Elise.

0: terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Born to be wild. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Ga

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: De magische klok. Heel lang geleden, ergens diep in een donker bos, stond een hoge ronde toren. Die toren was van een oude tovenaar die daar zijn uitvindingen deed. De tovenaar ken je waarschijnlijk niet van naam, maar je hebt vast wel eens een paar van zijn uitvindingen gezien. Hij heeft van alles gemaakt. Bijvoorbeeld mooie rode schoentjes die konden dansen. Een spiegel waar je dingen aan kon vragen, zoals wie is het mooiste van het land? En, oh ja, hij had ooit ook eens een waterput betoverd voor vrouw Holle. Hij had veel geld verdiend met zijn uitvindingen. Maar toch was hij niet rijk, want hij gaf alles weg aan arme mensen. Met zijn laatste uitvinding was hij alweer 3 jaar bezig. Een toverklok die bestemd was voor de 6 koningszonen van het land. Op een dag, toen de tovenaar weer hard zat te werken in zijn torenkamer, werd er op de deur geklopt.
1: Wie ben jij en wat wil jij van me?
0: Er stond een heel klein mannetje voor de deur met een zak op zijn rug en een wilgetak in zijn hand.
2: Daar, ik ben Slimme Toon. En ik trek door het land.

0: land op zoek naar een baas die een eerlijke en hardwerkende knecht nodig heeft.
1: Hoe komt het dat jij zo klein bent?
0: Oh, dat is heel eenvoudig. Ik ben namelijk nooit gegroeid. Maar al ben ik heel klein, ik ben wel handig en slim. Dus als u een hulpje kunt gebruiken, nou, dan vindt u nergens iemand die zo hard werkt en zo eerlijk is als ik.
1: Nou, kijk aan. Kom dan maar binnen. Dan zullen we zien of je gelijk hebt. Ik ga het een paar weken proberen met je. Als je goed je best doet, kun je veel van me leren. En misschien zul je ooit zelf wel een groot tovenaar zijn.
2: De tovenaar wist niet dat slimme Toon helemaal niet eerlijk was. Hij was al bij enkele tovenaars in dienst geweest en overal was hij weer weggejaagd. En dat kwam omdat hij nooit de waarheid sprak en het hem alleen maar om geld ging. De laatste tovenaar werd zo boos op hem dat hij hem voor straf in een klein mannetje veranderd had. Ondertussen werkte slimme Toon hard en onthield hij alles. En als de tovenaar op reis ging, sloop hij naar de toverboeken en las alles wat de tovenaar had opgeschreven. Soms gluurde hij ook in de werkkamer en bekeek alles waar hij niets mee te maken had.
3: Hé, kijk nou, dat is me ook een joekel van een klok. Dit is geen gewone klok. Ik ga uitzoeken hoe hij werkt. Dit moet wel heel speciaal zijn.
1: Zo, slimme Toon. Jij hebt mijn magische klok gevonden.
3: Ik wist de tijd niet. Ik moest even op de klok kijken.
2: Slimme Toon schrok zich een hoedje. Na al zijn tovenaarservaringen had hij dan ook alle reden om heel bang te zijn.
1: Omdat je het zo graag wilt weten, zal ik je vertellen over de magische klok. Verderop wonen 6 koningszonen die zo ijdel zijn dat ze alles doen om zichzelf aan de mensen te laten zien. Ze hebben mij gevraagd een klok te maken die de mensen laat zien hoe mooi en hoe geweldig ze zijn. Als ze op hun trompet blazen, gaat de klok lopen. Maken de paarden een rondje rond de klok en ieder kwartier luidt de bel en hoor je magische muziek die ervoor zorgt dat de mensen moeten kijken. Of ze willen of niet. Dit is een klok zonder opwindsleutel. De sleutel zijn de koningszonen zelf.
2: Tja, in die tijd had je nog geen batterijen. Op een zekere dag ging de tovenaar weer op reis.
3: Hé, dit is mijn kans. Daar in dat dikke boek op de werktafel ga ik alles precies uitpluizen. Oké. Concentratie. Radertje 6. Tot en met 97. Balletje. Klepel. Ah, die is dus heel belangrijk. Eens even zien.
2: Slimme Toon zat zo druk te lezen dat hij niet merkte dat de tovenaar terug was gekomen en de 6 koningszonen bij zich had. Net op tijd kon hij nog achter een stapel boeken wegduiken.
1: Kijk, heren, daar is de klok. Ik heb er 3 jaar heel hard aan gewerkt. En nu is het zover. Hij is klaar.
4: Geweldig werk, tovenaar. Zullen we hem dan maar meenemen?
1: Dat is prima, maar eerst nog even de 3 zakken goud die we als betaling hebben afgesproken, hè?
3: Nou kijk, het zit zo. We
5: hebben geen 3 zakken goud.
6: Nou, in ieder geval, op dat moment tenminste niet meer.
4: Nee, een vader wil ze ons niet meer geven. Hij vindt dat we al genoeg geld verspild hebben met onze ijdele ideeën. Nou, zijn 3 zakken goud natuurlijk ook wel erg veel.
7: Dus vinden wij dat die klok ook best mee mag voor 1 zak goud.
6: En hij is nou toch af, dus...
1: Dus wat? Potjandori! 3 jaar ben ik bezig geweest aan jullie ijdele lapswanzerietes. En nou vertellen jullie mij doodleuk dat ik maar genoegen moet nemen met 1 zak goudstukken. Jullie krijgen de klok niet meer. Ik verkoop hem wel aan iemand anders. Maar dat je wegkomt en komt nooit meer terug. Vlug wat!
2: Slimme Toon, die alles had gehoord, bedacht een sluw plan.
3: Hé, komt dat even goed uit? Voor mij is 1 zak goud meer dan genoeg voor die stomme klok.
1: Toon, ik ga morgen op reis. Ik ga kijken of ik iemand kan vinden die de klok wil kopen. Let goed op de klok terwijl ik weg ben. Voor alle zekerheid heb ik er alle radertjes uitgehaald, want ik vertrouw die koningszonen voor geen wijzer. Ze zouden wel eens kunnen terugkomen om hem te stelen. Dus hier is de sleutel van mijn kamer. Ik reken erop dat je niemand binnenlaat.
3: Niet zolang ik er ben, tovenaar. Maak je geen zorgen.
2: Hij zwaaide de tovenaar na tot hij hem niet meer zag. Toen rende Slimme Toon het donkere bos in, recht naar het kasteel van de koningszonen.

0: Hallo meneer hooghartige, grootbenige, sterke, met grote spierballen, glanzende glansbal. Dag meneer de schildwacht. Kan ik de koningszoon even spreken? Zeg hen dat het om een toverklok gaat. Dan mag ik vast en zeker wel binnenkomen.
1: De schildwacht nam hem mee het kasteel door. Na veel donkere gangen kwamen ze eindelijk bij een kamer waar Slimme Toon de koningszonen hoorde praten. Hij verstond alleen...
2: Pak dan die gewoon klok.
1: En...
2: Je moet hem wegnemen.
3: Wegnemen.
1: Maar hij wist genoeg.
4: Wie is dat kleine ventje?
0: Ik ben de knecht van de tovenaar. Ik kan regelen dat jullie toch de klok te pakken kunnen krijgen. Maar dan moeten jullie mij wel de overgebleven zak met goud geven.
3: Vertel.
0: Als we zo dadelijk bij de toren van de tovenaar zijn, zal ik de deur van de werkkamer open doen. De tovenaar heeft alle onderdelen door elkaar heen gegooid, maar geen nood. Ik weet namelijk precies hoe je hem weer in elkaar kunt zetten. Oh, we moeten nu wel een beetje opschieten, heren koningszonen, want de tovenaar is op reis en hij blijft niet al te lang weg deze keer.
3: Nou, stop dan met kletsen, waar wachten we nog op? Span een sterk paard voor een wagen en zadel de paarden. We gaan onze klok halen, duh.
1: Het enige wat er even later te zien was, was een enorme stofwolk. Ze waren dan ook snel weer bij de toren. Slimme Toon sprong van het paard en moest toch even slikken. Want stel je voor dat de tovenaar ondertussen toch teruggekomen was. Nou, dan was het spel uit.
0: Oh, gelukkig. Niemand te zien.
1: Snel gaaide Slimme Toon alle palletjes, wieltjes en radertjes bij elkaar en stopte die in een grote zak. In een mum van tijd waren Slimme Toon en de 6 koningszonen er met de magische klok vandoor. Toen ze weer bij het kasteel waren, werden de onderdelen naar een speciale torenkamer gebracht waar Slimme Toon in alle rust kon werken.

0: En hier, rustig, bouwtje erop, bouwtje hier zo. En nu de klok erachter. Ja, voorzichtig, voorzichtig. Ja, hop, hop. En de ruitertjes erop. Zo, en nu de bel nog op het dak. En ha, ha, ha, klaar. Maar dat past prachtig. Ich bin ein Genie.
1: Jee, dat is niet normaal, man. Wat een prachtige klok.
2: Zie je dat het niks uitmaakt dat we die andere zakken goud verkwanseld hebben aan paarden, feesten, juwelen?
3: Nee, inderdaad. En we hebben nu toch de klok.
4: Kom, we gaan onze trompetten halen. Tuur, tuur, tuur, tuur, tuur.
5: Hé, kijk, de beestjes draaien en daar de ruitjes. Geweldig, let op. En dan komt nu de bel.
1: Hé, hey, wat zijn het voor fratsen?
6: Fratsen, ja. Die bel doet het niet.
7: Nee. Hij doet het niet. Tenminste, ik hoor niks.
1: Als de mensen de bel niet horen, weten ze niet waar ze moeten kijken.
8: En dan ziet niemand hoe rijk en belangrijk we zijn.
2: Hé, hey, loser! We willen de zak met goud terug.
0: Komt goed, stop u dat zwaardje maar weg. Stop maar weg. Ik zie al wat er mis is. Ik zie wat u niet ziet. Ik ben alleen de lepel vergeten. Ik bedoel de klepel. Ik zal hem voor u gaan halen en dan is alles voor elkaar.
9: Slimme Toon ging de hele weg weer terug naar de toren van de tovenaar. Hij dacht aan de zak goud en bedacht dat dat best een extra wandeling waard was. Eindelijk was hij er.
0: Auw, staak op mijn tong. Auw. Zo, nou, voorzichtig nu. Wie weet is de tovenaar al terug. Ik mag wel uitkijken.
9: Hij rende naar boven, pakte de klepel die onder de tafel was blijven liggen en ging met de klepel op zijn rug weer terug. Intussen was de tovenaar de hele dag onderweg geweest. Maar niemand had genoeg geld om de klok te kopen. Doodmoe was hij ervan geworden en besloot dat het mooi was geweest. Hij ging terug naar huis.

0: Hey, dat kleine kereltje ken ik. Dat lijkt slimme Toon wel. Ik dacht dat hij op mijn klok zou passen. Ik ga me eens verstoppen om te kijken wat hij van plan is. Het lijkt alsof... Ja hoor, hij is het. Ik zal dat ventje eens gaan volgen, want volgens mij klopt er hier iets niet. Ik word een boom als dat niet de klepel van de magische klok is, daar op zijn rug.
1: Vreemd, vreemd. Ik hoor steeds voetstappen, maar ik zie niemand. Ik word gek. Ik ben ook veel te bang voor tovenaars. Nergens voor nodig, nergens voor nodig. Kom op, Slimme Toon. Geen tovenaars.
2: Toen Slimme Toon bij het kasteel aankwam, stonden de koningszonen al te wachten. Snel hing hij de klepel in de bel en liet de koningszonen weer blazen. De wijzers begonnen te draaien, de ruitertjes begonnen te rijden en de bel begon te luiden.
0: Lelijke dieven, zijn jullie helemaal gek geworden? En jij Slimme Toon, ik heb nog nooit zo'n oneerlijke knecht meegemaakt. Jaren heb ik aan deze magische klok gewerkt en jullie stelen en verkwanselen hem. Ik zal jullie leren. Ieder kwartier zullen jullie op je trompet moeten blazen. Als de ruitertjes dan gaan rijden, kunnen alle mensen zien hoe vrij en blij jullie ooit door de velden reden. Verwaande ijdele koningszonen, ik wens jullie verheen en verander hierbij. Jullie allemaal
2: De koningszonen voelden dat ze zich niet meer konden bewegen. Als versteend stonden ze op een rijtje langs de weg met hun trompet aan de mond. Slimme Toon probeerde zich te verstoppen achter de bel. Maar helaas.
0: En jij, Slimme Toon, voor jou heb ik ook een straf. Jij zult daar altijd op het dak moeten blijven zitten. En elk kwartier de bel luiden, zodat de mensen kunnen horen waar ze moeten kijken om een oneerlijke knecht te zien.
2: En zo gebeurde het. Precies nadat de tovenaar zijn moeilijkste en gevaarlijkste spreuk had uitgesproken. En zo is het nu nog steeds. Ieder kwartier blazen de koningszonen op hun trompet. En ieder kwartier luidt Slimme Toon de klok. En dat zal wel nooit meer veranderen.

zijn. Mijn voeten doen zo'n pijn. Ik had al thuis moeten zijn. En pannetjes, ze heet.

0: In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen. En Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geitjes! Volgens mij is er hier iemand jarig!
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: De prinses op de ert. In een paleis dat zo hoog was dat het bijna de wolken raakte, woonden een koning en een koningin. Op zich waren ze niet ontevreden. Nee, integendeel.
1: Wat zijn we toch gelukkig.
2: Ja, zo gelukkig.
0: Maar ze hadden ook een zoon, prins Frerik.
2: Nou ja, ik ben iets minder gelukkig. Ik ben zelfs behoorlijk eenzaam.
0: Achter het koningspaar stond de ministerraad, die het liefst de macht over het zo gelukkige koninkrijk wilde overnemen.
3: Uwe majesteit, de verjaardag van zijn koninklijke hoogheid prins Frerik laat niet lang meer op zich wachten.
1: Dat is waar!

0: Dan wordt hij alweer 21, die jongen van me.
1: Precies. En zoals u weet, moet hij trouwen voor zijn 21ste verjaardag.
2: Vindt u dat zelf nou ook niet een ouderwets wetje? Kunnen we dat niet afschaffen?
0: Hij moet trouwen wanneer hij dat zelf wil. En met het meisje waar hij van houdt.
1: Pardon?
0: Liefde, minister. Ik heb het over echte liefde.
3: Maar het gaat hier helemaal niet over echte liefde. Het gaat hier over een huwelijk. U moet geen dingen door elkaar gaan halen.
4: Op dat moment kwam de prins de grote troonzaal binnen.
2: Mijn beste jongen. De ministers herinneren ons er zojuist aan dat je moet trouwen voor je 21ste. Je zult een meisje moeten zoeken.
1: Ja, en niet zomaar een meisje. Nee, nee, een prinses.
5: U weet toch hoe u een echte prinses kunt herkennen, hè?
6: Natuurlijk, dat voel je.
1: Nou, dan zou ik maar snel gaan zoeken als ik u was, hè? Want als het u niet lukt, dan betekent dat het einde van uw koninkrijk.
4: Nog diezelfde middag begon het grote zoeken naar een prinses voor de prins. Hij zocht in de buurlanden en de buurlanden van de buurlanden. Maar toen zijn 21ste verjaardag steeds dichterbij kwam en hij nog geen prinses had gevonden, werd vooral de koning een beetje zenuwachtig.
2: Jongen, misschien moet je eens echt op reis gaan. Ik bedoel, ga de zee eens over.
4: En daar ging hij. De zwaarste stormen trotserend bezocht hij alle paleizen en kastelen over de hele wereld.

0: toen zijn lange reis ten einde kwam, keerde de prins weer naar huis. 2 dagen voor zijn verjaardag.
1: Welkom thuis, mijn lieve zoon. We hebben je zo gemist. Gelukkig ben je net voor het onweer binnen. Dat is toch fijn? Stel je voor dat de bliksem je zou hebben geraakt. Oh, jongen,
2: heel fijn, zo'n familiereunie. Maar wat wij alle graag willen weten is of u een prinses heeft kunnen vinden.
3: Ik heb overal gezocht. Alle koningen, keizers en pasja's om de hand van hun dochters gevraagd. Maar het is me niet gelukt.
0: Later die dag zaten de koning en de koningin toch lichtelijk ongerust in de troonzaal.
1: Hoe moet het als hij niet op tijd een prinses vindt?
4: Ach, daar wil ik niet eens aan denken, mijn duifje. Laten we er maar gewoon het beste van hopen.
2: De prins heeft nog maar 2 dagen de tijd, dus ik zou maar niet te veel hopen als ik u was. Prinsessen kloppen niet zomaar op de deur.
5: Ah, nu zul je het krijgen.
2: Welke halve garen gaat er met dit noodweer nog over straat?
1: Gaat er misschien nog iemand open doen?
0: Een van de lakeien liep snel naar de grote eiken deur, haalde de grendels eraf en deed hem open. En daar stond een beeldschoon meisje.
6: Hallo!
7: Oh!
0: Tenminste, ze zou er beeldschoon uit hebben gezien als ze niet zo vies was geweest.
8: Hemeltje lief, wat moet dit voorstellen?
6: Een prinses!
2: Ja hoor, een prinses. Maak dat de kat wees. Welke prinses gaat er nou met dit vreselijke noodweer alleen op pad? Je ziet eruit alsof je via de slotgracht hier naartoe bent komen zwemmen.
6: Ja, dat klopt ook.
4: Laat haar binnenkomen. Als ze buiten blijft staan, vat ze nog kou.
9: Wie stond daar voor de deur? Een prinses misschien, het meisje was zo vies dat niemand het kon zien.
0: De lakei deed de zware deur weer dicht. Het meisje liep voorzichtig naar de koning en de koningin en liet een spoor van water en modder na.
8: Ah, nou kan ik weer gaan dweilen. En ik was net klaar.
1: Lieve kind, wat kunnen wij voor je doen?
10: Kunt u zich nog herinneren dat vanmiddag de zon zo mooi scheen? Mijn vader, de koning, vond dat het een mooie dag was om een tocht door zijn koninkrijk te maken. We reden door dorpjes, langs weilanden
2: en... Ja, prachtig, prachtig. Heel schilderachtig, heel erg antropiek. We gaan straks allemaal even kijken. Maar goed, kom ter zake, kind.
10: Opeens klonk er een donderslag. De paarden steigerden. Ik probeerde uit het raam te kijken om te zien wat er gebeurde, toen plotseling het dak van de koets vloog. Ik werd opgetild door de wind en vloog als een veertje door de lucht. Nadat de windmat neergezet heb ik uren gelopen, totdat ik licht zag branden. En die snijboon daar de deur opendeed.
2: Och, wat ontzettend zielig voor je. Jammer dat ik het niet geloof.
1: Let maar niet op hem. Oh, weet je wat? Je gaat eerst lekker in bad en daarna volgt er een heerlijk koningsmaal. En natuurlijk blijf je logeren.
4: En morgen gaan we ervoor zorgen dat je weer veilig thuis komt.
2: Maar majesteit, het is hoogst ongebruikelijk dat het gewone volk blijft slapen.
4: Heeft u haar niet gehoord, minister? Ze is een prinses.
5: Ja, iedereen kan zoiets beweren.
1: Ze is een prinses totdat iemand het tegendeel bewezen heeft.
2: Zoals u wenst, koningin.
0: De ministerraad verliet morrend de troonzaal.
2: De brutaliteit. Hoe durft ze? Staat ineens zomaar voor de deur en wil ons laten geloven dat zij een echte prinses is. Maar goed, stel dat ze toch een echte prinses is en de prins verliefd op haar wordt. Oh nee, daar wil ik helemaal niet aan denken. We moeten haar stoppen.
11: Het tere huidje.
2: Afblijven, wat is er met mijn tere huidje?
5: Hij bedoelt, een echte prinses heeft een zeer tere huid, die zo gevoelig en fijn is dat ze alles voelt.
2: Ja, natuurlijk, dat is het. De proef met de echt. We geven de prinses een speciaal onthaal met een zijdezacht bedje van wel 20 matrassen. En daaronder leg ik 1 ert. En als zij ondanks al die matrassen de ert nog altijd kan voelen, moet ze wel een echte prinses zijn.
11: Maar misschien kunnen we een klein beetje vals spelen.
12: Wat bent u dan van plan?
2: Nou, dan doen we geen 20, maar 100 matrassen.
0: In de eetzaal zaten de koning, de koningin en de prins achter een dampend everzwijn te wachten op de komst van de prinses.
10: Het spijt me dat ik wat later ben, maar ik was zo vies.
0: De prins keek haar recht in de ogen en...
10: Ik had nooit gedacht dat ik ooit nog eens zo blij zou zijn met zo'n verschrikkelijke storm.
1: Laat het niet koud worden. Je moet everzwijn eten als het nog heet is.
0: Toen ook het dessert op was, werd de rust wreed verstoord door een hoop kabaal. Met z'n vieren holden ze naar de grote zaal waar het geluid vandaan kwam. Daar zagen ze de ministers druk in de weer om wel 100 matrassen op te stapelen tot een gigantisch bed.
1: Hoe dat zo hoog? Waar is dat voor?
11: Voor de prinses. Ze heeft zo'n teerhuidje. Zo slaapt ze toch veel comfortabeler.
1: Maar moet ze echt in de hal slapen?
11: Ja, majesteit. De grote hal is de enige ruimte die hoog genoeg is.
10: Is dat bed voor mij? Waanzinnig!
3: Ongelooflijk! Ik wist niet eens dat we zoveel matrassen hadden.
0: En daar stond het. Een torenhoog hemelbed, gemaakt van 100 matrassen.
7: Het is al laat. We moesten maar eens naar bed gaan.
13: Slaap zacht, mijn prinses. Ik zie je morgenochtend weer.
0: Nadat iedereen zijn eigen slaapkamer op had gezocht, keek de prinses omhoog naar dat enorme hemelbed.
10: Nou, dat wordt een flink klim.
0: Ze zette haar voet voorzichtig op de onderste matras en begon te klimmen. Ze klauterde omhoog en hield zich vast aan ieder lusje, stukje franje, knoopje en sliertje dat ze tegenkwam.
10: Poeh, je moet er wel wat voor over hebben.
0: Eenmaal boven plofte ze uitgeput neer. Ze sloeg de dekens over zich heen en deed haar ogen dicht. Maar niet voor lang.
10: Dit geloof je toch niet? Dit bed is keihard. Het is net of er iets in mijn rug prikt.
0: Ze draaide zich om en om en probeerde in slaap te komen. Maar ook dat hielp niet. Ze ging ondersteboven liggen met haar voeten op haar kussen, op haar buik, op haar rug. Maar...
10: Oh, het lukt niet. En ik ben zo moe.

0: De volgende ochtend verscheen iedereen fris en vrolijk aan het ontbijt.
1: Goedemorgen, moeder, vader. Ik voel me zo gelukkig.
0: Maar voordat de koningin iets kon zeggen, sloeg de deur van de eetzaal met een klap open en daar stond de prinses.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen? Goedemorgen? Praat me niet voor goedemorgen. Ik heb de hele nacht geen oog dicht gedaan. Wat hebben jullie in de matrassen gestopt? Steen of zo?
2: Zuiver dons en puur tesselscheerwol.
3: Ik heb er niets van gemerkt. Ons tuinpad slaapt nog zachter.
4: Hoe kan dat nou? Heren ministers, legt u ons dat eens even uit.
5: De proef met de aard, sire?
6: De prinsessentest, natuurlijk. En liefje, zo te horen ben je geslaagd.
1: Wacht eens even, wat is een prinsessentest?
6: De huid van een echte prinses is zo gevoelig en fijn dat ze alles voelt. Zelfs als er een echt onder 20 matrassen ligt.
3: Oh, dus dat was dat geprik in mijn rug. Er lag een ert onder in mijn bed.
1: En jij voelde die, dus je bent een echte prinses.
3: Ja, maar dat had ik toch al verteld?
0: De prins liep naar de prinses toe en knielde voor haar neer.
1: Lieve prinses, wil je met me trouwen?
3: Ja, natuurlijk wil ik dat. Als het van mijn vader mag.
0: Lachend pakte de prins een prinses stevig vast en kuste haar.
6: Ik ben toch zo gelukkig.
4: Ja, wij allemaal.
2: Nou, allemaal.
3: Mag ik u nog één ding vragen?
4: Maar natuurlijk, mijn kind.
3: Mag ik alstublieft vannacht nog één keer slapen op dat prachtige hemelbed, maar dan zonder ert?
1: Oh, ja. Nou, dat mag wel hoor. Oh, dat is een mooie.

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag,

studio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Ja, ik wil slijm. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en eenhoornpoep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij.

snuffel, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Ik ben hier met mijn broertje. Yo, yo, yo. Jullie zijn geweldig. We hebben zin in vandaag. En we luisteren naar jullie echt heel graag. Bye.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
2: Haha,

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen. If I-

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!